Hans, Bas en Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Augustenven. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. En Polé, Polé!

0: die van Annemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Baanplafond te gooien.
1: Hoor?
0: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden bij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de lavendelstroot. Baanplafond. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoet tot te zien. Baanplafond.

0: is...
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plosje genoeg in ieder geval. 34 plosjes binnen en wel als dat goed weer is, 60 plosjes boot op één terras, alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dagen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nee, boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier achterhalen. Plas in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier achterhalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geren wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: Telefoon?
1: Hallo? Ah, zeg, het is hier Jean-François van de Moulin Rouge. Zeg, kan de Geulenoos cabaret onder alle vlegers pakken? Veer uw scheuten en roepen ik.
2: Hier!

Want Baienpolé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben aanzels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baienpolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baienpolé, olé!

0: Amplifon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bij Amplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En het

0: Nerdcast.
1: Ja, jongens. Was de pijn, hè? Het is toch lekker monjak, hè? Als u ziek als een hond, zijn ik.
2: Ja, ziek. Geen

0: Oei, oei, oei. Wat is dat, hè? Als u versnoeft, zeg.
1: Ja, jongen, ja. Een valling kapeken.
0: Goeiendoep. Daarmee zijn je toch niet opgestoen? Zijn je opgestoen?
1: Ik ook, jongen. Naar jou opgestoen. Ik heb geen neuk toe opeken.
0: Ja, maar ja. Dan moet jij niet eens iets doen. Heb je daarmee wassen? Daarmee kun je toch niet wassen, hè?
1: Wacht toe, jongens. Wacht. En piepen, hè, jong. Precies, ik kan haren pieken. Ja, je mag wat dan iets weer inschrijven, hè.
0: Wie dat, hè?
1: Ah, Boer de Dwie, hè.
0: Ah, godverdomme, Boer Louis. Had je zo mee dat niet overgoed?
1: Oeh, wat hebben?
0: Ah ja, die medicamenten van dan, hè. Die zijn veel te flauw, hè.
1: Ja, zus. Allee, jong.
0: Ik heb het veel beter, jong, als ik een valling ken. Ik pak geen medicamenten, ik heb dat verzand uit naar peken.
1: Jo, wat weet je halen, hè, jong.

0: Hey, Pegen, is er eens. Moet jij niet eens hier lopen? Ga wil je zeker niet vanaf geroken?
1: Jongen, afdop. Ik doe, maar ja, zeg.
0: Och, toe, kom.
1: Maar ja, ik pak ik niet mijn medicament. Gelijk als dat ze maar veren geschreven heeft.
0: Ik doe een hele wieltje hetzelfde. Hé, hey, en ik heb dat niet veren?
1: Joch, haal ik van dat leven niet ziek, zeker?
0: Ah, ben ik? Hertekamp, hè, Pegen?
2: Oeh, Hertekamp. Is dat Jean Evel?
0: Nee, kwaker. Hij hoort, hè.
1: Waar, hè, jong?
0: Al novenste, ze, in mijn garage, hè. In de winter. Dat los ik een of trouw.
3: Ja. Brabistjes uit te doen, hè.
0: Ja.
1: Dat is toch een wachtgeld, jong.
0: Dat boek dat liever niet, misschien.
1: Ga ja, maar banieren, hè. Maar ja, ja, banieren, hè.
0: Ah, we vallen. Hé, hey, en ten aan met dat kamunt nog. Hé. Hey. Ze komen hem met tussenbal.
1: Ja, banier, hè.
0: Ah.
1: Jong, maar ja, wat kost een fles Hertekamp niet tegenwoordig?
0: Ah, jongen, dat kost zoveel niet, hè. Hé, hey, en smok nog leuk.
1: Ze gaan komen met een bal.
0: Joke, jongen, nee, ik heb nog hoeven.
1: Oh, ik geloof er niks af.
0: Hé, hey, weet je wat, jong? Ga ze cheek, jong. En ik en niet. Ah, voilà.
4: Pierre Kop.

0: is
1: Boevekassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Nou ja, en welke in dat hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Nou ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er

0: alstublieft.
1: Rit is.
0: Alle dogen open vanaf half vijf, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
2: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
3: Oeh, poepen.
0: Nee, boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als verras ook.
2: Info at britisfrietcatering.be.
4: Ja, wat? Nee, hier een boeteram.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
2: Britis.
0: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier nachtergalen, plasje en tal van een grattekoe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij wil hier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerustig binnen. Want ieder en leen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaald echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbeladenheid.

0: dag doen. Maar, zie ik wie dat er door is? Skijt namig!
1: Ik, van mijn witkapoen.

0: Ach, maar zinnetje, wat dat er doorlupt.
1: Amai, als een weekend, oh.
0: Ai, mijn schapen. Ik kon er maar gaan opschieten, hè. Hier, pak mijn zakkoosje vast.
2: Als u niet kon, dan...

0: en ze kun verder me vliezen.
1: Nog veel loeken, dat doet maar blozen.
0: Kom dan hier, dat ik het tegen mijn gelee trek.
1: Oei, als je moet rieken dat je gaat doet. En als ik een kun verder kijkers.
0: Ah, godverdomme, ondertussen zit je hier weer al om mijn gat. Ga ze staten,
1: ik? Ik ken maar dat toch. Ik ben er niet veel hoeken, hè.
0: Oh, zotte dus. Kom, we gaan een sloken placeren.
1: Niet, we gaan eerst ons dansje nog eens doen, hè.
2: Alle dansmariekes, op alle plus. Stokken in haar hand, gat achterhoort en tette verhoort. Opdraaien, 1, 2, 4. Ja.

0: En je na tijd voor ma, want na is het ozen toeré.
1: Nee, ik kan terf niet.
0: Je gooit je op de labbe, kak niet ooit hangen zeker.
1: En toch niet afhaven, hè, tot als je goesting krijgt. Maar daar van strand dat je zit.

0: Kayla, kak of geen kak. De pot op.
1: Moet ik je wel een keer iets zeggen? Komt allemaal goed overeen, my darling. One of the most beautiful things is me, my darling. Tch.

0: Oostdaaske zit je erop. Kom, geef dus hier nog iets. Beter de stikken naar kleuten dan naar kleuten en stikken.
1: Nee, kom. We gaan slopen. Spoor dat keisblokken. De proces is nog lang.

Want de Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddelen van Hienhof. Het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezellig.

0: feesten. Merci, bedankt, bonjour. Ik blijf nog een week tours met een briefje van dokter.
1: Radio Nieuwkast.

0: Voor een lage strijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van Kiezen tot wasparfuis, Jeep, Geerstokskus, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Ik had ook een verhaalde kleine zijn vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: 20 jaar van haar te naai. Wale keren weer naar de centje van carnaval. Draadogen en nacht op de vlucht voor de realiteit. We trekken erop ooit, we honden van deer. En als de kat van ooit is...
1: Ja, ze is weg, ze is weg.
2: Ze is weg, ze is weg. Allee, kom toe. Zou je spel hier mooi in hang?
1: Ja, want we hebben hier niet te vieren.
2: Ah ja, ah ja.
1: Zij gereed.
2: Jo, ik ben gereed.
1: Zij gereed.
2: Per 20 jaar. Per

0: miljard is hier eentje in de bakken bier gevallen.
1: Allee, we zijn kleut nog mug.
0: Oh, weet je wat? Ik weet een muziekje waarmee dat we zijn batterijsken oplopen.
1: Ah ja?
0: Joze.
1: Ah?

0: het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: gisbeerske matte toeren. En je zult moeten zot zijn om nog een gisbeer te gaan, als je ziet een winnik in de Spark in Keupen.
1: En als je dat eind toch zet, pak dat de rekken wat zelf gebakken pistolees mee, hè.
2: De Spar in Winnik. Alle

Pot, alias Captain Pottepie, en zijn Pirates of the Feestkommissie zijn meelen beut de innovator op ziek naar had in de mert. Om het draaglijke vocht, bier, voor altijd in hele bezit hebben. Nu veel oerlogen en stermen temmen meegemokt, vinden ze de schat en loten ze met een pot in dand het vloeiboor gaat naar binnen lopen. Schip alaaf! Schip alaaf!

Bayern Polé in Lierbeek. Door voor je zeker en vast Auguste fan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben aanzels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bayern Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Bayern Polé, Polé!

dat er hier jonge ouders zijn. En wat we weten wel erop, we moeten goed voor de maaltijd aanvoelen. Of jongen.

0: Amplifon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond daar bij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bij Amplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoet tot te zien. Amplifon. En het

0: Willem Dachtergalen, plas in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Willem Dachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Wat ieder en alleen. Zelfbelangrijkheid.

0: is...
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze boeken.
2: Oeh, poepen.
1: Nee, boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als terras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Leg hier een boete aan.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: jur plata rest, za na vero bon. En zet na mor gerest, we gaan ons lotte gewoon.
1: Veel hult emme wel niet, maar ziet ons hier weer stof. Onze skeune paraplu en een voelmootje en terug weer won.
0: Zal hier gewoon tellen, haak dat vast, want wel bestuurd komt door je kas.

Ez egy Péter a Hegyalasz Forn Haskem Presser.

Meneer komt er van haar niet eerste. Zat varken. Al trouwdagen is van haar op wat druis.

Want Bayern Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben aanzels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bayern Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Bayern Polé.

0: luisterde die van Annemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Erich Baanplafond te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aba met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstroot. Baanplafond. Europarooten, uurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Baanplafond. En het nou

Vaders weten twee keer niks over drugsgebruik van hun kinderen. Een pilsje drinken, dat is allemaal normaal. Maar de misdavers weten niet dat hele klein neuk drugs pakt.

aan mijn wijnlotsgingen kostte hun een bol 1000 frank, 25 euro. Maar tegenwoordig smaken ze die bol af een 4 euro stiek naar ons klein man Ele Kop. Ele Kop, Ele Kop, Ele Kop.

0: is
1: Boevekassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja, en welke in dat hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet eruit dat wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor ASO.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: juwelier, nachtergalen, plas en tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoen vitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

Well, de Closet is gewoon de beste café van heel stad. Met Closet Midden van Inhof, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zijn. Nee. De Closet is gewoon...

En gisteren zat ik met de klein op mijn skeut. Hij vroeg me of dat woer was dat ik moest vechten tot oman dood. Ik keek hem in zijn ogen. Zijn curieuze taart, die was o zo groot. En ik zong zacht deze refrein.

0: See.
1: Radio met een Lucas.
2: Ook in de moskee luisteren ze naar NKW.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zop niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

Jonas, hey, weet je maar iemand ooit dat flesje nu al naast dat blieft?

Want Brian Polé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast augustuffen. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25. Of zowel, Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. En Polé, Polé!

0: Och Gusman Klön. Ryt.
1: Allee, maskes. Zet je al allemaal op alle plush. We gaan beginnen.

0: Luisterde die van aan mee?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Baanplafond te gooien.
1: Hoor?
0: In de Lavendelstroot. Ingrid en haar team stond aba met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de Lavendelstroot. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

0: Dennis!
1: Hoe we kassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plus een bin en wanneer dat goed weer is, 60 plus een boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
0: Info at frites.frietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn fritten, hè.
0: Frites.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier nachtergalen, plas in tal van een grattekoe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want Dieter en Leen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaal echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Leen. Zelfbelangrijkheid.

0: telefoon.
1: Hallo? Ah, zeg, het is hier Jean-François van de Moulin Rouge. Zeg, kan de Geulenoos cabaret die onder alle vlegers pakken? Veer uw schreuten en roepen ik.
2: Hier!

Want Baen Polé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast aan goeste fan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kies. Baen Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Baen Polé, olé!

geven. Jeannette stopt haar rot. 7 op 7. Een slang in Ozanne. Zet je dik maar op 9. Lotje mo Bram. Wasp je er niet tegen. Als botteke zoon. Ellen op onze kop. Al de zomers en men op ons best. Morbellos, alstublieft, er niet op een wespennest. Ver Jeannette. Ver Jeannette.

0: plafond te gooien.
1: Hoor?
0: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stond daarbij met rood en dood. En moest het nou nog niet geurdemmen? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bij een plafond in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de lavendelstroot. Aan plafond. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaatje. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. Hij heeft

0: Oei, oei, oei. Wat is dat, hè? Als u versnoeft, zeg.
1: Ja, jongen, ja. Een valling kapeken.
0: Goeiendoep. Daarmee zijn je toch niet opgestoen? Zij had ze opgestoen?
1: Ik ook, jongen. Naar jij opgestoen. Ik heb geen neuk toe, doorpeken.
0: Ja, jongen, ja. Dan moet jij niet eens iets doen. Hé, hey, daarmee wussen. Daarmee kun je toch niet wussen, hè?
1: Wacht, toe, jongens. Wacht. En piepen, hè, jong. Precies, ik kan haar pieken. Ja, je mag dan iets weer inschrijven, hè.
0: Wie dat, hè?
1: Ah, Boer de Dwie, hè.
0: Ah, godverdomme, Boer Louis. Had je zo mee dat niet goed vergoed?
1: Oeh, wat dat, hè?
0: Ah ja, die medicamenten van dan, hè. Die zijn veel te flauw, hè.
1: Ja, zucht. Allee, jong.
0: Ik heb het veel beter, jong, als ik een valling ken. Ik pak geen medicamenten, ik heb dat verzand niet naar peken.
1: Jo, wat weet je halen, hè, jong.

0: pegen is er is. Moet je enig eens hier lopen? Hij wil je zeker niet vanaf verroken.
1: Jongen, afdop. Ik doe, maar ja, zeg.
0: Och, toe, kom.
1: Maar ja, ik pak ik maar met dat kan. Gelijk als dat ze maar veren geschreven heeft.
0: Ik doe een hele wieltje hetzelfde. Hé, hey, en ik ken dat niet veren?
1: Joch, had ik van dat leven niet ziek, zeker?
0: Ah, ben ik? Hertekamp, hè, pegen?
1: Hoe, Hertekamp? Is dat Jan Evel?
0: Nee, kwaker. Hij hoort, hè.
1: Waar, hè, jong?
0: Al overste zit in mijn garage, in de winter. Geloos ik een of trouw?
2: Ja. Maar dat biesjes duurt te doen, hè?
0: Ja!
1: Dat is toch een wachtheid, jong.
0: Dat moet toch liever niet, misschien?
1: Ja, maar van hier, hè. Maar ja, ja, van hier, hè.
0: Ah, we vallen. Hé, hey, en ten aan met dat kament nog. Hé, ze komen met tussenbal.
1: Ja, van hier, hè.
0: Ja.
1: Jong, maar ja, wat kost een fles Hertekamp niet tegenwoordig?
0: Ah, jongen, dat kost zoveel niet, hè. Hé, en het smaakt nog leuk.
1: Ze gaan komen met dat tussenbal.
0: Jok, jongen, ik heb nog hoeven.
1: Ik geloof er niks af.
0: Hé, weet je wat, jong? Ga dat cheek, jong. En ik en niet. Ah, voilà.
3: Pierre Kop.

0: is Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Ah ja? En welke in dat, hè?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites.
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Als dat blijft.
1: Frites.
0: Alle dogen open, vanaf al voor 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor ASO.
1: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Zeg hier een boterham.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Britis.
0: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier nachtergalen, plassen tal van mijn grattenkoe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarlosjes, die vind je bij je wil hier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaal echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: Want de Garje is gewoon de beste café van heel stad. Met klasjes met de vanille op. Het is alle dagen open. Wat moet je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zetten. Nee. De Garje is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gaat zetten.
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saoedi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het centrumkanaal langs de E42-snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als

0: CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
1: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
0: Van op de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

Osmond. Klaar van huilen te zien. Door hem een while lang opgewacht. En wat hem heurt? We hebben een monument. Dat is vreed. Maar toe voes je dat bezig zet. While zijn vier op huilen.

ook eens al een mol. Ziet er nou uit alsof dat je gewoon al hier goed amuseert? Amuseert er gewoon al hier wat? Of dat je gewoon al hier wat amuseert? Wel, zal eens vertellen hoeveel dat een keer dat kik me amuseerde. Dat was eens met carnaval op een maandagnacht en de DJ-tijn die mokte hun de mensen zot. En als ik zeg zot, dan bedoel ik zot. En weet je de reden waarom dat ze volgens mij allemaal zo zot kreeg? Dat was door zo'n dikke

0: Voor alle aanstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.
3: Waar is toch niet meer al te zomen?
4: Van Touch. Werken we van smeren tot zomer. Van Touch en mijn nichter. En tijn weer zat. Van Touch zitten we op ons hat. Van Touch geklok, van Touch gezoog. Maar door commandeer. Want we gaan er allemaal weer.

nieuwste sport af. Alles was skiën. We zijn de Giel, we kennen ons vak. Alles gegeven, liters gekapt. Alles kunnen zwaaien, niks verklapt. Waar mijn carnaval gemist? Ja, echt gemist.

0: Rasca dat en toch zet pak dat de rekken was zelf gebakken pistolees met juke.
1: De spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
2: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen, dat doen we wel toch zo Jern.
3: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Dat is weer de moment van het jaar. De tijd dat we ons kunnen schminken en verkleen. De kloon uithangen en met elkaar leggen.
1: 1, 2, 1, 2.

0: koekske.
1: Drieke.
0: Oh, 55 jaar koekske en bak.

Holland, Baenpolé en Lierbeek. Daar ga je zeker en vast agoesten van. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baenpolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baenpolé, Holland!

0: Peste karnavalisten! Zie maar hier naast me. Ze vier als een kaffegieter. Ik stond hier echt voor te trillen op mijn benen. Maar mijn vriend ongelooflijk gevoel om hier verhaal allemaal als 53ste stadsprins van Inhof te meegestoon.
1: De prinsje van Tjoer zal de vener bos opzwaaien. Ik wens dat men echt Inhofieter is. Hij is al meer dan 30 jaar actief in carnaval Inhof. Als er eens goed in de zool zitten, komt hij deze keer nog heen. Want het is hier van Aylen. Ik zit de carnavalgroep, hier zit het plezier, maar deze jaar feesten.

0: een hert voor carnaval.
1: Van gemeenteraadslid en provincieraadslid kan je niet leven. Dus ik ben op zoek naar een job.

jobpad. Ik wil u via deze weg informeren dat u helaas niet weerhouden bent voor de functie van burgemeester van Ninove. Er is in uw regio echter wel een andere interessante vacature als kosjevrouw in het Vlaams Huis. Mocht u hier enige interesse in hebben, gelieve ons spoedig te contacteren.

0: van anemie? Of heeft ze niet meer goed?
1: Zij werd dringend uit om Iris Baanplafond te gooien.
0: Waar?
1: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
1: Bij Ingrid.
2: En waar?
1: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoet tot te zien. Amplifon. En je hebt nou

Ah, yeah.

0: wil hier nachtergalen, plassen tal van mijn gratte koeën midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij wil hier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met ja door wat je ha echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbeladenheid.

0: is
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist op 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Als dat blijft.
0: Frites!
1: Alle dagen open, vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor ASO.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Zeg hier een boterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: Mieke van Eno. Zet Elmer neer, want walen zijn hier weer. Vier en gros, stelt Jeannette nog maar uit Aileveen.
1: Madde!
0: De wettels on fire.

Vier gerechts, zit erop. Even talen wat gesmok. Zijn aangeriet verdechte werk. Want we zijn hier met onze deugdspoedel.

De kaaier is gewoon de beste café van heel Sas. Met kluisjesmiddel van Inhof. Het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. Nee. De kaaier is gewoon de beste café van heel Sas. Zeg dat het giga gezellig.

0: zij je opgestoken met een schiere riggen, zwoorvoeten of heb je een natte kop? Of wil je dat gewoon eens goed laten soigneren? Bestel jij dan ga een massage.
1: Welkom aan ons voor een massage, Bato.

0: Verala Strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoes Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zopniepijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te maken met de divano's? Al wel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijd.
3: Een schaal zitten woosje, het werd een rennen woosje. Ons keunien of zijn stad, oon de beurde van Denner, kent moeilijke tijden. Weinig steden die ons benijden. Kennen we er eens goed met lachen loter, of vallen die al in het water?

0: Dit is de Sound of Jern. En in onze studiomuziek mogen... dat doen we wel toch zo gern.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: krijgen. Met Draman, dat zoer op gewoon. Als er toch ook om de stallion bebieken. En de rest weer niks kunnen doen. Is dat geen riet, moet je juist toch zingen. Alle man op zijn gemak. Tot als er een onder tekst wilt wringen.
1: Oh, je niet beter deze gepakt.
0: Ik kaaf maar in. Bad op mijn tan. Martijn ineens.

Peter Pot alias Captain Pottepie en zijn Pirates of the Feestkommissie zijn mailen beut de Innoviter op ziek naar had in de mert om het draaglijke vocht bier voor altijd in hele mezit te hebben. Nu veel oerlogen en stermen te hebben meegemokt, vinden ze de schat en loten ze met een pot in dand het vloeiboorgaat naar binnen lopen. Schip alaaf! Schip alaaf!

Want Bayern Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Auguste van. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bayern Polé, Brusselstraat 25. Of zowel, Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Bayern Polé, Polé!

0: zieken, dat er hier Jona Holder zijn.
1: Meneer,
0: als we hier de weg zijn. Ah, wat weten we dan nog? Ze moet goed voor de man altijd aanvullen. Of jongen, we zijn...

0: die van Annemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Bamplifon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet geurdemmen? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarouten, uurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaatje. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het

0: wil hier nachtergalen, plas en tal van mijn grattenkoeën midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere prijzen, hè. Als je passeert om die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en leen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je haar echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is...
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open, vanaf al voor 5, ooit genomen op Koensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als terras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

grote ballend vrienden. En tussen haar twee vingers trekte ze roodje om weg te skien. Met de vingers in haar uren en moest karten lieve neer. Ik sloer naar haar ogen en nekken.

0: ja echt niet schomen. Iedereen doet dat toch? Hihi. Maar vrouw dat nou maar.
1: Nee, jongen. Ik doe die dinges niet. Volle smeerlap.

0: Want de Gaier is gewoon de beste café van heel Sas. Met kluisjes van hier op, het is alles over Oebe. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. Nee. De Gaier is gewoon de beste café van heel Sas. Zeg dat het giga gezellig.
1: Het is na 40 jaar

0: dat zat. Want Hans de Balleman is twintig jaar hier een burger van staat.
1: Onalde, Nino, Vieters, Loyal, Almo, Leuren. Zwet zat, die zijn hier en doe graalijk in de veurn. Plas naar Almo in de landen, te samen voor de Hans ten zat.

0: Voor een laag strijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En als je het anders van doen, wacht! Van kiezen tot wasparfuis, jeep, geerstokskus, skeunaartsproducten, gekentje zopniepijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's. Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: is het de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

Dobbeltuk 2018 Stelfeen. O stem zei uren tot diep in alle.

Want de Gaaier is gewoon de beste café van heel Sas. Met kluisjesmiddel van Inhof. Het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gaat zijn. Nee. De Gaaier is gewoon de beste café van heel Sas. Zeg dat het giga gaat zijn.

En gisteren zat ik met de klein op mijn skeut. Hij vroeg me of dat woer was dat ik moest vechten tot oma aan duid. Ik keek hem in zijn ogen. Zijn carrière taart, die was o zo groot. En ik zong zacht deze refrein.

0: Radio met een hoekaf.
1: Ook in de moskee, luisteren ze naar NKW.

0: Verlaat strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En heb je het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoois, altijd fris en oors.
2: Strijk.

0: sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

Jonas, hey, vet du, maar iemand ooit dat flesje nu al naast dat blieb?

0: gerust, zijn we weer op boon. En zit nou maar gerust, we gaan ons lotte gewoon.
1: Veel hult je in mijn niet, maar ziet ons hier weer stof. Onze schone paraplu en een voelmootje en terug weer won.
0: Zal hier gewoon tellen, afdalen vast, want wel bestuurd komt door je kas.

Meneer komt er van haar niet eerste. Zat varken. Al drie dagen is ze van haar op wat drie.

0: vond de gewoon
1: hoor
0: in de Lavendelstroot. Ingrid en haar team stond aba met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben, ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baan plifon in de Lavendelstroot.
2: Ba wie?
0: Ba Ingrid.
2: En hoor?
0: In de Lavendelstroot. Aan plifon. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

Aders weten twee keer niks over drugsgebruik van hun kinderen. Een pilsje drinken, dat is allemaal normaal. Maar de misdavers weten niet dat hele klein neuk drugs pakt.

Anne Wijnlootschingen kostte een bol 1000 frank, 25 euro. Maar tegenwoordig smaakjes die bol af een 4 euro stik naar ons klein man Ele Kop. Ele Kop, Ele Kop, Ele Kop.

0: is...
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist op 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plosje genoeg in ieder geval. 34 plosjes binnen en wel als dat goed weer is, 60 plosjes boot op één terras, alstublieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf half 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nee, boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als terras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Zeg hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: leven achterhalen. Plas in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarlosjes, die vind je bij juwelieren achterhalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoonvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: Leba touch. Echt om alles, naked scotch. Om de dagelijkse sleer of politiek.
1: Kan in het leven al eens pieken. Ach, kom jong, het zal wel likken.

De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluismuizen van hierop, het is alles over Oebel. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gezegd heb. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gezegd heb.

NKV Life 放我肩膀。

0: na kop. Als je wil feesten, komt hij maar rappe, Jali, zeg ik.
1: Fabeltjes. Al jaren werden er in Nino fabeltjes verteld. Een fabeltje hier, een fabeltje door. Waar sprokkelen al die fabeltjes bij je? Wie weet er nog wat dat woord is? Daarom zal Stieken Trijks zijn fabeltjesboek eens open doen. En alle vertellen wat er echt van tel is in Nienhof. Drie dagen feest in stad.

0: Verala aan strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoois, altijd fris en oors.
2: Strijk.

0: 2 milijarden. Ik heb precies nog hoesting in een pilsje.
1: Ah, wil ik ook.
0: Oh, zie ze dozen? Daar brandt nog licht precies. En wat is dat? Nog een sloopersje?
1: Allee, rap. Nog één tijd.

De rood in de Ardennen. Het is verdiend. 1, 2, 5, 9.

0: genieten de Sound of Jern. En in onze studiomuziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: to be in heaven.
1: Yep, la.
2: Yep, la, dat was plezant, zeg. Hey, Gigi, wat ga je nog uitdoen?
3: Ah ja, Peken, ik kan bijzeg wel in Toschneke zingen eigenlijk.
2: Alleen Toschpeken? Allee,

0: Hoi.
1: Hey, wat hebben we hier nou, Anneke?
2: Ja, maar jongen, heb je man Anneke gezien, hè?
1: Hey, maar die zit niet helemaal zonder slash nog.
2: Skabroeders, hè, man, jongen, hey, dat die zitten.
1: Maar de Van Veren stond allemaal schoon, hey, ik zeg.
2: Moet je wel je schoen nooit doen, hè, met je binnenkomen?
1: Dat is in de moskee, zeker?
2: Maar die mannen zitten niet op een blote voet, dat zeg.
1: Maar hey. Ziet dan een roos, zien we ze aan boord.
2: Ze zitten niet helemaal met je hand naar roos.
1: Hey, we gaan doen. Oh, pas op, want dan is het. Kom.
2: We gaan vriendelijk doen, kom.
1: Jong.
2: Ga maar lachen.
1: Zijn goed, zijn toffe jongens, hè.
2: Goed, jongen, ga lachen.
1: Laat ons
2: aan een boord, hè.
1: Ja, kom.
2: Hey. We gaan weer achter woord stappen. Lachen, lachen, lachen. Ja, ja. Zijn vingeren kan wijzen.
1: Dat is hebben nog boete gehad, want dat voor die anders
2: niet. Maar nog de keer komen niet van Anneke binnen. Salut, jongens.
1: Jongen, ja, jongens.

0: Ja, wat is dat hier allemaal? Hè? Ja, ik weet niet, zijn namen in hier binnen, zeg. Allee, waar je dat maar nog stop kunnen, man. Ja? En dan al geweet, jongens, met wat toestje dat je dat hoor bent, hè? Ja, dat zou wel zijn, de skippers en kleuter, ja? En boy.
1: Hoi, wat is dat hier? Dat zijn we niet op de markt, zeker?
2: En dan kijk je maar neugen naar hoeveel getrokken ook.
1: Nee, wat verkopen die man hier allemaal?
2: Ja, die vliegen dan, ik heb hier op dat vier zangen.
1: Ja, die verkopen dan nog leuk, hè?
2: Ga dan nog op één vlees, als je een roosje
1: moet. Die al lagen stinken.
2: Ja, mannen, jongen.
1: Hey,
2: echt een hoer,
1: dat volk, man, jongen. Wat is dat hier?
2: Een roosje, man, jongen. Hey,
1: jongen. Hey,
2: schrik hem uit niet, maar kom.
1: Toet ik hem schroet? Ik durf dat zeggen. Nee, mogen dan maar weg zeggen, want mijn toosman kan hij nog hertrekken.
2: Ja, maar ja, jongens.

0: Frans, Brian Polé en Lierbeek doorgooien zeker en vast Augustenven. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. En Polé, olé!
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saoedi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: die van Annemie?
1: Of is ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Bamplifon te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, uurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaatje. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En

0: Goeienaasje, mami.
1: Wat, hè?
0: Ah, o Stefanie?
1: Ah, onze veske prins?
0: Ah, goed. Dat is een vriezen. Op mijn wagen, van de Gilles, naar de fix.

0: Willem Dachtergalen, plas in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Willem Dachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is Boevekassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Ah ja? En welke in dat, hè?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites!
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boeien op één terras. Als dat bleef.
1: Frites!
0: Alle dogen open, vanaf al voor 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
1: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Zeg hier een boeter aan.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Britis.
0: Ook online bestellen mogelijk.

0: Michael Vanino. Zet al mornee, want walen zijn hier mee. Vier en gros, stelt Jeannette Normanert al veden.
1: Wat is?
0: De wettels on fire.

Veergerecht, zit erop. Even talen wat gesmokt. Zijn aangereed verdekte werk. Want we zijn hier met onze neuftskoetel.

Precies. Well, de Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddel van Nino, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat ik hier ga gezellig. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat ik hier ga gezellig.

0: zij je opgestoken met een schiere riggen, zwoorvoeten of heb je een natte kop? Of wil je dat gewoon eens goed laten soigneren? Bestel jij dan ga een massage.
1: Welkom aan ons voor een massage, Bato.

0: Verlaat strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zop niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijd.
3: Een schaal zit een woosje, het werd een rennen woosje. Oos Schöning of zijn stad, oon de beurde van Denner, kent moeilijke tijden. Weinig steden die ons benijden. Kennen we er eens goed met lachen loter, of vallen die al in het water?

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: verklist, een lieke skryf het. Met Draman, dat soer op gewoon. As er top ook om de stallion bebieken, en de rest weer niks gedoen. Is dat gereed, moet je just toch zingen. Alle man op zijn gemak. Tot als er een onder tekst wil wringen.
1: Oh, je niet beter deze gepakt.
0: Ik kaaf maar in, bad op mijn tan. Martijn in ies, voert!

Gent, Baempolé en Lierbeek doorgooi je zeker en vast Agustenven. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baempolé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Baempolé, olé!

0: V. Hamla hamla ha. Hamla hamla ha. Hamla ha. Hamla hel kol kol ha.
1: Radio Menenukaf.
2: Ook in de moskee luisteren ze naar NKW.

0: Feste karnawalisten! Zie mij hiernaast gewoon. Ze vier als een kaffeegieter. Ik stond hier echt voor te trillen van op mijn bien. Maar mijn vriend ongelooflijk gevoel om hier verhaal allemaal als 53ste stadsprins van Inhof te meegestoon.
1: De prinsje van Tjoer zal er van haar bosje op zijn. Ik weet dat men echt Inhofieter is. Hij is al meer dan 30 jaar actief in carnaval Inhof. Als er eens goed in de zool zitten, komt hij deze keer nog heen. Want het is hier van Eilen. Ik zet een carnavalgroep, hier veel plezier, maar deze jaar feesten.

0: Een hert voor carnaval.
1: Van gemeenteraadslid en provincieraadslid kan je niet leven. Dus ik ben op zoek naar een job.

van Joppand. Ik wil u via deze weg informeren dat u helaas niet weerhouden bent voor de functie van burgemeester van Ninove. Er is in uw regio echter wel een andere interessante vacature als kosjevrouw in het Vlaams Huis. Mocht u hier enige interesse in hebben, gelieve ons spoedig te contacteren.

0: luisterde die van Annemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Erich Baumplafon te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baumplafon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Baumplafon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoet tot te zien. Baumplafon. En het nou

0: Krabbe,
1: dan gaan we stoppen. Dat is de lijst. Dat is de lijst.

0: Juwelier, nachtergalen, plas en tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Juwelier Nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoen vitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: Nieuwe kassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Ah ja? En welke in dat, hè?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites!
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist op 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boeit op één terras. Alsjeblieft.
1: Frites!
0: Alle dogen open vanaf half 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verras ook.
1: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Niet hier een boeterham.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Britis.
0: Ook online bestellen mogelijk.

Zier. Wel, de Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met klasjes met de Van Inhof, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gezegd heb. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gezegd heb.

Gisteren zat ik met een klein op mijn skeut. Hij vroeg me of dat woer was dat ik moest vechten tot oman duit. Ik keek hem in zijn ogen. Zijn curieuze taart, die was o zo groot. En ik zong zacht deze refrein.

0: Verala Strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoes Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te maken met de divano's? Al wel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoes, altijd fris en oors.
2: Strijk.

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

Jongens, hey, weet je maar iemand ooit dat flesje nu wil naast dat blieft?

0: Godverdomme, godverdomme. Ik zit hier venervol met van die volpistjes. Ostas Pooja, pakt eens dan een vliegenvanger.
1: Wat de? Welke vanger?
0: Ah, dan aan het trikken. Daarmee zijn je direct dood.
1: Ai, maskoop. Zijn batterie zijn venair plat.
0: Dat min je nou toch niet? Ik heb het dan nog zo gezegd. Lot je batterie's op. Monieën teppen. Maar nou zitten we er hier mee, hè?
1: Ai, ai, ai. Zangen hier al rond mannenkop.
0: En als

0: Vlaams, Baen Polé en Lierbeek. Doorgooien zeker en vast Augustenven. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baen Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baen Polé, olé!
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

Ja, hallo, het is hier met Dirk. Zet ik een radio. We gaan allemaal op een café zetten. Het is een hele plezante radio. Bedankt.

0: Amplifon te gaan,
1: hoor,
0: in de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond daarbij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben, ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bij Amplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizende collegen tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon.

0: wil hier nachtergalen, plassen tal van mijn gratte koeën midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij wil hier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en leen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met ja door wat je ha echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: Dennis!
1: Boeve kassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balken zoek tomatensaus, stoofvlies, volle van, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er uit dat wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
0: Info at britusfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeteram.
1: Nee, nee, het zijn frieten, hè.
0: Britus.
1: Ook online bestellen mogelijk.
3: Ah, kus,

Gent, Baen Pollet en Lierbeek doorgooien zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kies. Baen Pollet, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Baen Pollet, olé!

geven, Jeanette stopt haar rot. 7 op 7, een slang in Ozanne, zet je dik maar op 9. Lotje mo Bram, was je er niet tegen. Als botteke zoon, Ellen op boze kop, al de zomers en mijn op ons best. Morbello Zasta blieven er niet op een wespennest. Ver Jeanette.

0: aan het plafond te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond daarbij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bij een plafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Aan plafond. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

0: Annie.
1: Oei, oei, oei. Wat is dat, hè? Als u versnoeft, zeg.
0: Ja, jongen, ja. Een valling peken.
1: Goeiendoep. Daarmee zijn hij toch niet opgestoen? Zij had ze opgestoen?
0: Ja, ook, jongen. Haar hij opgestoen. Ik heb geen neuk toe door peken.
1: Ja, maar ja. Dan moet jij niet eens iets doen. Hé, hey, daarmee wussen. Daarmee kun je toch niet wussen, hè?
0: Wacht, toe, jongens. Wacht. En piepen, hè, jong. Precies, ik kan haar pieken. Ja, je mag dan iets weer inschrijven, hè.
1: Wie dat, hè?
0: Ah, boer de Dwie, hè.
1: Oh, godverdomme, boer Louis. Had ze mee dat niet overgoed?
0: Oeh, wat hadden?
1: Ah ja, die medicamenten van dan, hè. Die zijn veel te flauw, hè.
0: Ja, zust. Allee, jong.
1: Ik heb het veel beter, jong, als ik een valling ken. Ik pak geen medicamenten, ik heb dat verzand niet naar peken.
0: Jo, wat weet je halen, hè, jong.

0: Hey, Pegan, hij is er eens. Moet jij een keer zien lopen? Hou wil je zeker niet vanaf geroken?
1: Oh, jongen, afdop. Ik doe, maar ja, zeg.
0: Och, toe, kom.
1: Maar ja, ik pak ik maar met een gelijk als dat ze maar veren geschreven heeft.
0: Ik doe een hele wieltje hetzelfde. Hé, hey, en ik ken dat niet veren?
1: Joch, als ik van dat leven niet ziek, zeker.
0: Ah, ben ik? Hertekamp, hè, Pegan?
1: Oeh, Hertekamp. Is dat Janevel?
0: Nee, ik wakker. Ah, wat, hè?
1: Waar, hè, jong?
0: Al novenste zit in mijn garage, hè. In de winter. Geloos ik een of trouw?
2: Ja. Maar dat biesjes duurt te doen, hè?
0: Ja!
1: Dat is toch een wachtheid, jong?
0: Dat boek dat liever niet, misschien.
1: Ja, maar van hier, hè. Maar ja, ja, van hier, hè.
0: Ah, we vallen. Hé, hey, en tijna met dat kament nog. Hé, ze komen hem met tussenballen.
1: Van hier, hè.
0: Ah.
1: Jong, maar ja, wat kost een fles Hertekamp niet tegenwoordig?
0: Ah, jongen, dat kost zoveel niet, hè. Hé, hey, en smok nog leuk.
1: Ze gaan komen met dat tussenballen.
0: Jok, jongen, hey, ik heb nog hoever.
1: Oh, geloof er niks af.
0: Hé, hey, weet je wat, jong? Ga ze cheek, jong. En ik en niet. Ah, voilà.
3: Pierre Kop.

0: dus.
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volevan, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist op 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nee, boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als voor ASO.
0: Info at britusfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britus.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier nachtergalen, plas en tal van mijn grattenkoeën midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met ja door wat je ha echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

Hosta, hosta, Hensdoor. De Wolteupers, instappen. En al wie dat er niet op zit, pakt de volgende Daltemoer.

0: check. Nu het 2 uur plat arrest, zijn we weer op boon. En zet nou maar gerust, we gaan ons lotte gewoon.
1: Veel hult en me wel niet, maar ziet ons hier weer stoel. Onze schone paraplu en een voelmootje en terug weer won.
0: Ik zal hier gewoon tellen, afdalen vast, want wel bestuurd komt door je kas.

Men hier komt er van haar niet eerste. Zat varken. Al drie dagen is ze van haar op wat droeg.

Baempolé in Lierbeek. Door voor je zeker en vast Auguste fan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baempolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baempolé, olé!

0: buiten die van Annemie?
1: Of is ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Baanplafond te gooien.
1: Hoor?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden kleuren tegen het lawaatje. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het

Vaders weten twee keer niks over drugsgebruik van hun kinderen. Een pilsje drinken, dat is allemaal normaal. Maar de misdavers weten niet dat hele klein neuk drugs pakt.

nooit gingen, kostte hun een bol 1000 frank, 25 euro. Maar tegenwoordig smaatjes die bol af een 4 euro stiek naar ons klein man Ele Kop. Ele Kop, Ele Kop, Ele Kop.

0: is...
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah, jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah, nee, want in het weekend kan je ze boeken.
2: Hoe poepen?
1: Nee, boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor ASO.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: Juwelier, nachtergalen, plas en tal van een grattekoe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Juwelier Nachtergalen. En dat is een betoelboere prijs, hè? Als je passeert aan die schoen vitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

snotten bij ons vrienden. En tussen haar twee vingers trekte ze Rojo weg te skien. Met de vingers in haar uren en moest karten lieve neer. Ik sloer naar haar ogen en nekken.

0: gevuld naar ma?
1: Nee, jongen. Ik doe die dinges niet. Voor de smeerlap.

0: Want de Gaier is gewoon de beste café van heel Sas. Met kluisjesmiddel van Inhof. Het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. Nee. De Gaier is gewoon de beste café van heel Sas. Zeg dat het giga gezellig.
1: Het is na 40 uur

0: Want Hans de Balleman is tweetje Jury Rumburger van Steen!
1: Ronaldo, Nino, Vieters, Loyal, Almo, Leuren, Zwetsat, die zijn hier en doe graalijk in de veurn. Plasch naar Almo in de landen, te samen voor de Hans, ten zatten

Mai, sa va cosa?

0: Verlaat strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En heb je het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoois, altijd fris en oors.
2: Strijk.

Ja, hallo, het is hier met Dirk. Zet ik radio. Straks gaan allemaal op een café zetten. Het is een hele plezante radio. Bedankt.

0: Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

de Pot, alias Captain Pottepie, en zijn Pirates of the Feestkommissie zijn mailen buit de Innovator op ziek naar had in de werd, om het draaglijke vocht bier voor altijd in hele bezit te hebben. Nu veel oerlogen en stermen te hebben meegemokt, vinden ze de schat en loten ze met een pot in dand het vloeiboorgaat naar binnen lopen. Schip alaaf! Schip alaaf!